doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

alles los, verwaddet is. Het staan geschreven, die lot beslist.

Ja, buite uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

blootstelling benodig. Kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Limanne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra, niemand het

die klanke van Jan Blom met Levi Jeans. Net voor Demi Limoer met die mooi in jou en Henny Jacobs geef vir ons Katerina Malherbe. Tijd so 16 minuut oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne en soos ouder gewoonte ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega Niels baie dankie sê vir die instaan op die JKB of die Jean Kilian Branch is natuurlijk weeksdae tussen 9 en 12 net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek nou met jou een heerlijke koffie Cremora tert. Nou kyk, ons allemaal is ons nou maar lief vir een Cremora tert. Nou hierdie spesifieke ene kry so'n bietjie kitskoffie by, wat ons so lekker koffiesmaak gee. En dan word hy nou vir afgerond met pepermint chocolade, wat hou nou rasper boe op hierdie Cremora tert. Kyk, hy bly nou maar wenner saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos. En vir diegene wat nou lief is vir ietsie soet, hierdie koffie Cremora tert is nou net die ding. Dan deel ek ook nou met julle, ek het nou al in die verlede met julle appeltaart gedeel. Nou ek het nou een heerlijke, ek noem hom een veelzijdige appeltaart of klein taartjies, want hierdie spesifieke beslag is jy om nou in een muffinpannetjie bak en jy so 24 klein appeltaartjies bak en wat natuurlijk baie lekker is en hy kry ook een heerlijke saus wat natuurlijk een Cremora melkpoeier bevat, so'n bietjie kookwater, suiker en karamelgeersel, so uit een heerlijke sausie wat nou deur hier die appeltaart trek. So jy kan hom in een gewone oondbak of een taartbak bak of jy kan hom in, soos ek sê, in muffinpannetjies bak vir klein taartjies, soos jy nou een klomp mense het wat jy nou oorgenooi het vir sondagmiddag eet, hier is miskien 10 of wat mense, dan kan jy nou gerus hierdie spesifieke beslag of hierdie spesifieke resep aan mekaar slaan en dan kry elkeen ons nou sy eie individuele stukkie appeltaart wat jy nou kan bedien met een skeppie vanilla roomys. So en het lyk ook mooi in die bord en het is natuurlijk absoluut heerlik. So maak een merk aan haar recepteboek vandag vir hierdie appeltaart of klein appeltaartjies en dan ook een koffie Cremora. Taart. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM receptegroepie. Jy is welkom stuur my boodskap in die atelier 082-333-367. Het is natuurlijk dinsdag, is die 15e September en jy is ingeskakel op Luister FM.

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed wat ik hier raak zie niet, voor al die goed wat ik niet verdien niet. Bij de altijd een maal wat ergens voor mij bent.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

Die man homself Smokey met Lay Back in the Arms of Someone. En on die noot, op die noot, gaan ek ongelukkig moet groet. Beekning staan al reg hier die venster. Hy kan nie wag om vir julle muziek te maak en goeie geselskap te gee nie, natuurlijk hier op Luister FM. Bly ingeskakel, ek is ongelukkig wel eers morgen terug, en ek wil net baie dankie sê vir allemaal se boodskappe vandag, ek waardeer hier op reg, ek is morgen terug, met die middag samen zijn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

Jesse, Romeo, my Juliet. In een gebroken wereld was ons perfect. Nou dans hier, alleen ons die ritme. Klop, een box, klop, saam met die licht. De hart sê cowboy onder die straat lig. Lim Ranger op soek naar die manen. My Juliet.

0: Drums en drumming. Je kan maar alleen dans. Makkie sakie. Zolang je niet dans. Dans. Hoe zie je dans like nobody's watching? Ik lijk altijd of ik dans of niemand kijkt niet. Ik doe niet breakdancing. Als ik dans, dan breek dinge. Kom eens kijken wat zie je voor mij vandaag zijn topic.
1: Hey, Diana, zal ik zeggen? Je nog een Mariah Carey song. Want hij high-pitched liedjes wat zij zo zingt met haar groot longen. Ja, nee. Zoals ik zei, wanneer is hij toe aan de gooi? Nee, dan wil ik mijn oren net toe en zomaar net omdraaien en weg hardloop. Dat is hoe ik zeg. Want so, dit is hoe ik me voel betekent dat hij zo'n ook een kerstfeestje hoor wanneer hij begint te zingen. En weet ik, draai om, hardloop weg.
0: Ja, all I want for Christmas is you, oh JP. Maar dank je voor je boodschap. Ik weet niet, misschien, je weet, ons ken nie hulle smaken nie. Dis aliens. Misschien hou hulle van girls met groot longen. Ik weet niet allemaal hou van een girl met groot longen nie. Hulle gee nie om hoe groot die longen is nie. Either way. Je kan nie sê lang vingers nie, als baie mense wat dit het. So sê Nico, maar hy sê ook Robert Miles of Children. Dis hulle die muziek. Hy kyk nie, hy is een nommer. Oh, Children van Robert Miles. Dis een tune and a half.
2: Flip, Nick, ek sê seker wat ek vir hulle gaan speel nie, maar ek weet, ek gaan dadelijk vir hulle sê, hulle moet nie na Yuri Els luister.
0: Wat van visies, man, wat van visies. Leon sê die Suid-Afrikaanse weergawe van Zombie, what's in your head, rasie. Rasie. Hallo Nick, don't kill the world, sê Bokkie. Ja, nog nie wat sê hom. Big Nick, who let the dogs out, sê Beatrice. Susan sê, go back to where you once belonged. En hoop hulle verstaan Engels. Ja, dis die ding. Ons hoop maar net hulle verstaan die goed. Linda sê, Michael Bolton, so beautiful world. Want het sê alles van ons beautiful world. Ons het een prachtige wereld. Hi Nico, early bees a benten. Daar begin hulle dans en vergeet dan wat hulle hier moest kom doen. Dis nie, dis die ding. Of miskien moet ons smuf hulle, ons paaile met braai vleis. Well, unless hulle vegans is. Ek, as hulle vegans is, dan moet hulle anyway net aanneek. Hallo daar, E.T. Go Home. Die song is Goodbye My Trusted Friends, hey Doreen. Nog iemand sê vir my, Don't Kill The World, sê Sabrina. Wat sê Marina vir ons?
3: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
3: Weet jy wat ek vir hulle sê? Ek sal vir hulle sê, een liedje wat ons vir hulle sal speel is van Queen. We are the champions.
0: Eito.
3: Die rede hoekom ek die liedje kies is omdat ons die kampioene is hier op aarde.
0: Ons is.
3: Dis dit.
0: Ons challenge hulle in een rugby game, Marina. Wat denk jy? I want to break free, sê Sonja. Hannes sê, CCR, it came out of the sky. Hey, lekker Credence, altijd lekker. Middag Big Nick, hallo Lana, sê sê, hoe let the dogs out? Sal sê, speel, dan gaan hulle vlug. Middag Nick, ek sal jou gunsteling liedjie speel. Nick, dit is Yuri Els. Hoe sê mens dankie, sê Henry. Hoe sê mens dankie? In hulle taal. Christus, of nie, hierin is, ja, Heineke, hoe let the dogs out? Jy raak weer, dankie, ek spreek die muziek. Mia sê, running up that hill, Kate Bush, want dat is net een klassie, kyk. Kate Bush, my enige tyd, what a tune. Elana sê, van my, hallo Big Nick, ek sal vir hulle speel Another One Bites the Dust, of Hoekom van die Lisma Teron. Woodpeckers from Spice, hulle moet terug, daar waar hulle vandaan kom, sê Eliane. Yes, ek het al van die tune vergeet. Wat sê jou Moras?
4: Big Nick, Moras. Ek sal vir hulle speel Man on the Moon van Ballyhoo. Miskien voel hulle thuis hier dan.
0: Jy weet.
4: Lekker maar aan.
0: Behalve as hulle van Mars is en hulle hou nie van die maan nie, ek weet nie. Jessica sê, Blue van Eiffel 65. I'm Blue, ja. Of was ons aliens in die muziekvideo geweest? Dippie sê, please don't go. Wat sê jy vir my? Is nog een paar wat hier sal hee vir my. Vandaag sê topic, ons praat aliens dinge. Wat sê tune sal jy vir hulle speel? As dit die een song is wat hulle sê, speel vir ons muziek. As die song goed is, dan gaan ons julle spaar. As dit nie goed is nie, tot ziens. Stay home.

Steve Hofmeyer, gered. Luister FM. Tijd voor mij om tot ziens te zien. Jerika staan recht met jou nie-sessie. Dan krijgen ze samen met jou op Asem Deeg. Ik zeg voor jou goodbye met de Bee Gees liekie. Maar het is hier die Bee Gees. Het is hier van die broers nie. Het is een groep wat zijn naam is Entrance. Lekker disco vibe. En hulle doen voor ons Staying Alive. Jy moet ook. Blij levendig. Tot morgen. Selle tijd, selle plek van een wille woensdag. Get roll with the people on the dance floor.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.

Jan Benari mit Kattebak en Sean Tait mit Mure. En ons het ook geluister natuurlijk na Helen Reddy, Delta Dawn en Queen Under Pressure. Dit is nou 40 minute oor 7, dit beteken 20 minute voor. Delta Dawn en Queen Under Pressure. Dit is nou 40 minute oor 7, dit beteken 20 minute.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.